wamabe hanua omwilabire yira komedia kana yane twabere omwikoleshe 09 94 55 52 66 wasinja.